Juist geschakeld op die Stem van de Kaap op 91.3 FM. Wereldwijd op www.vocfm.co.za. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En een hartelijke goedenavond en Jumma Mubarak. Ja, het is mij vandaan achter de microfoon met het programma Islam de Weg naar Allah subhanahu wa ta'ala. En ja, ik hoop en vertrouw dat hier de uitzending i en allemaal bereiken die beste van gezondheid. Amin. Allahumma amin. Ya Rab. And yes, on this evening of Laylatul Jummah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, O Ya Allah, protect us from any harm and every whisper of evil, and surround us with your protection, your guide, your steps, and keep our hearts firm on what is right, and unite us and strengthen our bonds as an ummah. And O Allah subhanahu wa ta'ala, we ask the Almighty the blessings on this Ummah, where they are suffering in this world. And also we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give shifa to the sick, protect us and our children from all evils. And O Allah, have mercy on our loved ones and that have passed on and reunite us with them in Jannah. Amin. Allahumma amin. Ya Rabb.

0: Ja, het is wel geland met jou, Rasool. En op hier die liefelijke donderdag aan. Zoals gewoonlijk brengen ons voor hier die nasiga van die aan. En daarvan aan, het was weer de eer om te heet die geëerde Maranaim Pietersen Abrams, Alipat van Wellington, met Joe Fatr in Wellington, alhamdulillah. En zoals ik zei weer eens, tijd gaan zo vannacht, het blijft net zo donderdag. En elke keer als ik kom krijgen, dan moet ik zeggen, Joma Mubarak. Maranaim, welkom terug.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Maranaim, subhanallah. Ik zei, tijd gaan zo vannacht. Kijk, Ram zei, je is nog niet hier, weer terug. Zo gaat het met die programma's aan. Ja, Allah, wees me er te gebruik maken van die tijd naar Maranaim.
1: Dat is zo true, ja. Tijd is valuable.
0: Ja, het wait for no man.
1: Ja, yes, so.
0: Maar morgen, ik meen, als we nou kijk, bij van ons mensen praten ons maar deels dan. En dat is misschien een van die signs van Kiyama, dat is Nabi predikt dat die tijd gaan zo vannacht.
1: 100% in Nabi Hamza predikt. In Nabi Hamza zei, afala tarouna ila leili wal nahar, jubliani kulla jadid, wa yatiyani bi kulli ma'ud. In Nabi Hamza zei, en een hadith, have you not seen, you know, het hele niet gezien niet, die changing van die dag en die nacht, afala tarouna ila leili wal nahar. Didn't you notice the changing of the night and the day? Yubliyani kulla jadid. You know, every new thing is made old.
0: Subhanallah.
1: And every distant thing is brought near. Wa ya'tiyani bi kulli ma'ud. And every promise of Allah, you know, is carried out. In other words, you know, death is the last one. You understand? So ons komen allemaal te daar bij dat talib waar ons een en jaar in de dunia gaat verlaten. Maar Allah grant us a good ending from this world.
0: Amen. Allahumma amen. Dames en heren, Maranaim, als we eens terugkijken, ik denk bij van ons kan vertellen daar. Opgegroeid bijvoorbeeld, als we nog kijken specifiek, Maranaim kan niet vertellen, Maranaim nog te jong. Ik denk ik specifiek aan Maranaim zijn moeder en vader bij kennis gaat. Maar, hulle het niks die gadgets gehad, wat vandag oor zit in microwaves en ding is vannacht en gauw gaan.
1: Dat is true, ja.
0: Yes, as mens nou kyk, dan het hulle al die tijd gehad, hulle het die tijd gehad om die kinders groot te maak. En hulle het altijd daar gewies vir die kinders, nie vir die eie kinders van die moeder en vader, maar vir alle mense kinders ook. Dan denk ek, waar het die mense al die tijd gekry?
1: Nou, ek denk, ons allemaal ons ouders was soos die.
0: Ja, ja.
1: Die 4 jaar is jaamde, ons is 14 kinders gewees.
0: Ja.
1: En my mama Ragham het nog 14 kinders groot gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Die sê, ons 14 was nog 14.
0: Ja, dat is wel handig, ja. Ja, dit is, dan sê ek, as mense net kyk na die mense, dan

0: Kimmich specifiek, vooral veel water, het tik gaat hem allemaal iets te doen. Het.
1: Ja.
0: Maar daar was natuurlijk, als we meteen Morana kan recht, ja, maar daar was Baraka en bij tik geweest.
1: Baya, baya, Baraka, Allahu Akbar, ja. Die tijd, zoals in Nabi Mohammed was leer, rijdt die manen, het raakt al, you know, kortere. Die wieken raakt zoals daar, die maanden raakt zoals wieken, die jaren raakt zoals, you know. Zo, so, die tijd wacht voor niemand.
0: Oh, yes, ja,
1: die tijd wacht voor niemand.
0: Zo ja, de grootste lessen wat we dan kan leren uit, maak gebruik van die tijd.
1: 100%,
0: en terwijl het mensen nog daar is. En Morena weet, ik het weer eens, maar ik kan altijd meer terugkijken. Dan kijk je naar je vrienden, dan zal hulle zien. Oké, man. Ons gaat één dag inshallah, zoals oud is. Maar dat is een voorbeeld van bijvoorbeeld Gaj. Nee, maar ons gaan niet nood denken aan Gaj. Want één dag als ons oud is, dan gaan we Gaj. En amper of een mens garandeert dat hij de ouderdom gaat bereiken.
1: Nee.
0: Maar Morena, weer eens, als is die statement dat gemaakt was, en die tijd, ons praat nog in die statement van de 50s, 60s.
1: Yes.
0: Was het possible, is het true, most kan men zeggen, oké, fine. Het is, als men terugkijkt, ja, because deze tijd, als mensen mens gehoord van Janazes, Prowerma van 60, 70, 80.
1: Ja.
0: Maar, als ik zeg, die afgelopen 10 jaar, met mijn ondervinding, als je met Janazes dan nooit is, lees afgelopen 10 jaar, dan zie je al mensen. Waar
1: is alle soorten van mensen.
0: Ja, ouderdom, het raakt ja. Al, dus elke week in de 20s, in de 30s, in de 40s en zo. Dan ga je week voorbij richting en de ouderdomsgroep groep nemen. Zo, so basically wat de mens kan zeggen voor de dag, daar is no more guarantee. Je kan niet voor de dag. See, als ik één dag oud ga, kan ik garantie dat je oud raakt.
1: Nee, there is no guarantee voor dit jaar. De enigste garantie is dat je gaat dood.
0: Zo, we gaan. True, ja, dat is de enigste garantie. Nou ja, een lesson voor ons jonge mensen, dat kan moet nooit dat statement maken. Zeg, één dag als ik oud is, dan gaan ze doen het nou, terwijl je tijd daar en terwijl je nog leven.
1: Amen.
0: Op daar is nooit terug, Kaapstad, ons is nou terug.
2: 3 years after the war in Gaza began, families are still in tents. Hospitals are still barely functioning. Al Imdad Foundation is one of the organizations still providing relief on the ground. But the gap between what's needed and what's been given keeps growing. Your donation can help provide food and medical care to a family struggling to survive. Donate at alimdad.com or call 0861-786-243.
3: Die Goue Uur, die program vir die bejaardes.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Imam Moti Saban and like to personally invite you to the VOC Golden Hour Luncheon on 31st of October at Darul Islam as we celebrate the life and legacy of the late Butayishu Fisher, Allah irhamhum. Tickets are 400 rand per person and you can purchase yours directly from the VOC offices or at Taz Boutique in Gatesville, at Classic Butchery in Westgate Mall and Mitchell's Muslim Butchery in Woodlands. Get your tickets and come and share the memories as we celebrate a truly special legacy. One special afternoon, a lifetime of memories. The VOC Golden Hour Luncheon 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: come. You know what? Inet yakin manus kat stand for Allah Subhanahu wa Taala. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. But none is granted these qualities except those who make sabr. And no one is granted it except the owner of the great portion of happiness. What is the great portion of happiness? Jannah. Now imagine, if you forgive a person, Al-Hatiya, who's here gemaakt op die dunya, your abode in the akhirah will be Jannah. You know, nou gaat ons hier eire kies vir die Jannah nie, of gaat ek maar die veens vat en die op plats kopie so, you know, en dan gaat ons misschien nog Jahannam toe, na'udhu billah, may Allah guard us and protect us. You know, dat tali wieke net een paar minuten nog oor, so is het fijn, as ek gaat afeindig, inshallah. So, on a day of Qiyamah, you know, the one who have moral, high moral character in this world, he will get this on the day of Qiyamah. Goeie maniere, you know. That is what the Nabi Muhammad said, Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. The best of any believers is hulle met die hoogste iman. Nou, hoe hoog is ons iman richtig? As jy man wil plat kop, het nou iets wat jou aan jou gedoen het. You know? وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ. Now listen what Allah says. And if the shaitan comes to you and he tell you, don't forgive, man. Moet die blok som vergewe nie, maar hy het die gedoen aan jou, hy het die gedoen aan jou. Shaitan, kom ons met die gedachte. Nou, alop zei ook roon, you know, die Nabi Muhammad sam leef voor ons, as hy kwaad is en hy staan, dan sit hy. You know, en as hy sit en hy is kwaad, dan leed jy eire. Het is nog altijd kwaad, so sit een beetje water in jou mond. You know, in fact, you never see fatab das, because hy cool for you af. Now, Allah subhanahu wa ta'ala say, fasta'iz billah, seek refuge by Allah. Now, how do we seek refuge by Allah? He say, a'udhu billah min shaitan rajim. You know, ya Allah, guard me and guide me, protect me, you know, against the shaitan. Yeah, so jamaatul muslimin, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, you know, on this beautiful Thursday to forgive our sins.
1: Amen, amen.
0: You know, and we grant us the quality of forgiveness.
1: Amen, Allah, amen.
0: That we also, that we forgive others.
1: Amen.
0: You know, even sometimes, that's it, is it the bruise, but the problem is, see? But the problem is ontstaan in die paase tyd, die paase lanka, maninga, you know, so as gaat oor die dunia, hulle beklei oor die dunia, you know, dat hulle met gemeensin vroere, ja, ken moet een wil vir hom kry. This is so important, then we need to have a will, you know, in plek, because you can die at any time. Das is niks in plekkie, and then what will happen then? You know, nou hulle op die kinders rond, afkop hoenders, hulle weet nie wat om te maak nie, you know, and bottom line, daar is mense soos Buddha Talib, if you have a problem with your will, come to Buddha Talib, he will sort you out, inshallah ta'ala. Taikaram is his assistant, inshallah ta'ala. Baie shukran, Buddha Talib.
1: Marana, baie shukran, wat hy na sêge, Marana dit, Marana parana so, and ek met ons ulama, Marana vir altijd remind us, reminders, en dan zeg ik, is goed voor je believen. En mijn experience, nou, die 29 jaar, dat ik bij radio was, en familie, en vooral voor samen met Boudet Yusuf Fischer, als ons gezels het, because wij moeten ook bij programma's gaan doen. En dan, één incident, en dat gebeurt bij je, dat een geval, dat de kind nog kwaad had, had wat gebekt zit voor die moeder.
0: Ja.
1: Maar toen praatte, toen zei programma, dat je zo net daar op een term van die ouders, en zo aan. Dus die kind nog gehoor, toen vraag ik een maaf, voor die moeder. En zo is daar bij gevallen, zoals ons ulama ook noemt vanavond, het morgen gepraat van tolerance en zo aan. Zo, basically wat gebeurt is, dat mensen horen bijvoorbeeld in Nasiga, dat is zo misschien, als het kwaad raakt, als ons nog gepraat hebben, nou, dan misschien dan enger kwaad raakt. Obviously is het net
0: menselijk
1: om kwaad raakt, maar ik denk een goede boodschap, vooral voor ons mannen, gewoon kwaad raakt. En dan gaan we dat bijkeer, dan krijg ons die boodschap, zoals Morana nou praat en zo, en dan refrein ons, denk ik, fijn, ons nog gehoord in Nasiga. Daar die vrein oors daarvan. En ek denk, dat is die grootste probleem in ons community, die kwaad raak. Daarom sê die mense op die crime, is die kwaad raak enge. En ons Molala, ons remind ons altijd, dat ons Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as gaaf werd gekom, het vraag en wijs, Molala,

0: maandelijk, een paar jaren van 16 tot naar 40, 50, 60, dan word je oud. Maar het moment is dat je oud wordt, dan word je zwak. Je mag zwak worden, nee, met lichaam staan, je mag misschien je spraak niet, je gezindheid niet, je geweldheid dat je sterk was en je tijd bij jong was niet. Maar als die ziel gewoon wakker is, dan is hij niet belangrijk. Als een mens, een goede mens, als hij oud is, dan moet je zeggen naar je ziel en je lichaam, kijk, al is hij nou mank, al is hij nou skeel, al is hij nou doof, al is hij nou krankelijk, maar als die ziel oprecht is, dan is hij nog van de beste. Maar als die ziel corrupt is, en je wordt oud, dan is hij maar zoals een dier, dan is hij maar zwak, dan is hij niet echt het meer.
1: Maar dan is je liability. De Gouden Uur. Het programma voor de bejaardes.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Imam Moti Saban and like to personally invite you to the VOC Golden Hour Luncheon on 31st of October at Darul Islam as we celebrate the life and legacy of the late Mutai Yusuf Fisher, Allah irhamhum. Tickets are 400 rand per person and you can purchase yours directly from the VOC offices or at Taz Boutique in Gatesville, at Classic Butchery in Westgate Mall and Mitchell's Muslim Butchery in Woodlands. Get your tickets and come and share the memories as we celebrate a truly special legacy. One special afternoon, a lifetime of memories. The VOC Golden Hour Luncheon 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Muhammad, your home away from home.
4: This is the voice of the Cape.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala asrafi mursaleen Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Allahumma arzukana bi kulli harfin min al-Qur'an ghalawa wa bi kulli juz'in min al-Qur'an jazaa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are listening to the Voice of the Cape on 91.3 FM, and this evening we're coming to you live from the studios of the Voice of the Cape, number 2 Queen's Park Avenue, Salt River, with myself, Raji Davazi, and of course my technician doing duty this evening is none other but Faldi van der Lily. In the studio this evening we have the Jama'ah Masjid Nur al-Salam from Belgravia under the lead of Sheikh Ibrahim van der Skaif and also Haji Dewan Osman, inshallah. And this evening we'll make dua for humanity and that Allah subhanahu wa ta'ala grant ease to everyone in any situation, inshallah, a complete and speedy recovery, ameen. And to all the sick at home, in the hospitals, the old age homes, the orphanages, and for those who have passed on, Jannatul Firdaus, and suffered in the hearts of the families that has lost their loved one, inshallah. And without further ado, I hand you over to the Jama'ah Institute.
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.